0: Hallo, wij zijn Sky Architect en
1: je luistert naar Progcore
0: Radio. Het enige echte prog, rock
2: en indie radio station in Montreal. The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.